Hier is Christine en jullie luisteren naar Coffee Time met DJ Beumie. En ik hoop ik krijg een lekker kopje koffie met een lekker stukje taart. En of course goede muziek bij Radio SRB.